0: getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: De muziekexperts. Live op BR6.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om en 5 andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
14: Op

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur. Op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
8: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. En daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
9: Luister elke zaterdagnacht van

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied over 9 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A20 vanuit Gouda bij Moordrecht 3 kilometer. En richting Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht 4. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS, daar komt ie. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
2: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
1: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
3: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
1: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is vanmorgen extra vertraging door een ongeluk tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hofvliet. 10 kilometer verder met een half uur vertraging. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
11: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
12: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op zondag 7 juni van 3 tot 5 is er een optreden van Change of Key in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Na een succesvolle kennismaking vorig seizoen komt dit trio terug met een gevarieerd programma. Verwacht bekende countryklassiekers, verrassende pareltjes en eigen nummers. Met een mix van folk, bluegrass en blues brengen ze nostalgie en ontdekking. Geniet van hun plezier, passie en humor. Entree is gratis, maar reserveer even via hetgroenehardhuis.nl. Tot zondag om 3 uur. Op 7 juni is het weer tijd voor de GP van Monaco bij F1 Café in de zon. Een echt spektakel op het krappe stratencircuit. Bij de een geliefd, bij de ander gehaat. Wie houdt zijn bolide uit de muur? En wie steekt er als eerste over de streep? Beleef het op het grootste scherm van Bodegraven, samen met andere racefans. Zondag 7 juni van 2 tot 5 uur bij Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inhart. Dinsdagavond 9 juni is er over het isoleren van uw koopwoning een gratis webinar door experts van de samenwerkingspartners Klimaatroute en Duurzaam Bouwloket te volgen. Tijdens het webinar krijgt u informatie over bijvoorbeeld het vervangen van uw ramen of het plaatsen van dak- of vloerisolatie en hoe de subsidies werken, welke voorwaarden gelden en hoe u voorkomt dat u geld laat liggen. Heeft u een specifieke vraag over uw woning? Deze kunt u gelijk stellen door een berichtje te sturen naar een adviseur tijdens de presentatie. Om het webinar te volgen moet u zich vooraf aanmelden via klimaatroute.nl/webinar. Vervolgens ontvangt u per mail een link om de online presentatie te volgen op uw laptop, telefoon of tablet. De webinar start om 7:30 en duurt tot 8:30. Onder de naam Openkerk is de Dorpskerk in Bodegraven deze zomer iedere zaterdag tussen 's middags 2:00 en 4:30 geopend. Bezoekers kunnen vrij binnenlopen om een kaarsje aan te steken, het historische gebouw te bekijken of gewoon even stil te zijn, een gesprek aan te knopen of een moment van bezinning te vinden. Veel mensen zoeken een plek waar ze even kunnen ontsnappen aan de drukte van alle dag. Daarom zetten we de deuren bewust open voor dorpsgenoten, maar ook voor vakantiegangers en toevallige voorbijgangers, vertelt een van de vrijwilligers van de hervormde gemeente Bodegraven-Nieuwebrug.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. Er staan een paar wat langere files op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet, 10 kilometer met een kwartier vertraging. Daar gebeurde vanmorgen vroeg een ongeluk, maar de rijbaan is alweer vrij. A20 richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer met daar 10 minuten vertraging. En op de A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Vrijdag 5 juni om 8 uur geeft muziekvereniging Oefening Baart Kunst uit Driebrugge een themaconcert Ode aan de Wierikken. Samen met het SDWA Waarder Driebrugge op het Kila-terrein. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het SDWA. Laat je verrassen door een feestelijk programma met onder andere Bella Ciao, My Way en The Greatest Showman. Het belooft een mooie avond te worden. Kila-terrein, de Groendijk 15, Driebrugge. Tot dan. Na een succesvolle wintereditie komt er nu een zomereditie van Bierloods Festival op 6 juni van 2 tot 10 uur. Geniet van de heerlijkste craftbieren met meer dan 10 topbrouwers uit de hele wereld en meer dan 70 speciaalbieren. Er is ook ambachtelijk en lokaal eten en sfeervolle muziek. Vergeet niet je ticket te regelen via bierloodsfestival.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
2: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
1: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet ontkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt, 170% uitbetaald, en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
3: Bel de opvang, bel met ons en dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk, wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
1: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer, in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude over 9 kilometer. De vertraging is 10 minuten. A20 richting Gouda bij Moordrecht, 5 kilometer file met ook daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Zaterdag 6 juni, van 10 uur tot 5 uur, is iedereen welkom om het SDWA-jubileum te vieren bij Kila aan de Groendijk in Driebrugge. Vanaf 9:30 start met het opstellen en bewonderen van de Brommertocht. Het programma gaat verder met een kofferbakmarkt om 10 uur, braderie en koffie met gebak om 10:30, bingo om 11 uur en de weilandspelen om 10:30. Vanaf 11 uur zijn er diverse kinderactiviteiten, zoals een silent disco, karaoke, circus étoile en illusionist Alfredo Lorenzo. Het muziekprogramma start om 3 uur met diverse artiesten, bands en DJ's. Tot zaterdag 6 juni om 10 uur. Op 7 juni is het weer tijd voor de GP van Monaco bij F1 Café in de zon. Een echt spektakel op het krappe stratencircuit. Bij de een geliefd, bij de ander gehaat. Wie houdt zijn bolide uit de muur? En wie steekt er als eerste over de streep? Beleef het op het grootste scherm van Bodegraven, samen met andere racefans. Zondag 7 juni van 2 tot 5 uur bij Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inhart. Dinsdagavond 9 juni is er over het isoleren van uw koopwoning een gratis webinar door experts van de samenwerkingspartners Klimaatroute en Duurzaam Bouwloket te volgen. Tijdens het webinar krijgt u informatie over bijvoorbeeld het vervangen van uw ramen of het plaatsen van dak- of vloerisolatie en hoe de subsidies werken, welke voorwaarden gelden en hoe u voorkomt dat u geld laat liggen. Heeft u een specifieke vraag over uw woning? Deze kunt u gelijk stellen door een berichtje te sturen naar een adviseur tijdens de presentatie. Om het webinar te volgen moet u zich vooraf aanmelden via klimaatroute.nl/webinar. Vervolgens ontvangt u per mail een link om de online presentatie te volgen op uw laptop, telefoon of tablet. De webinar start om 19:30 en duurt tot 20:30. Onder de naam Openkerk is de Dorpskerk in Bodegraven deze zomer iedere zaterdag tussen 's middags 2:00 en 16:30 geopend. Bezoekers kunnen vrij binnenlopen om een kaarsje aan te steken, het historische gebouw te bekijken of gewoon even stil te zijn, een gesprek aan te knopen of een moment van bezinning te vinden. Veel mensen zoeken een plek waar ze even kunnen ontsnappen aan de drukte van alle dag. Daarom zetten we de deuren bewust open voor dorpsgenoten, maar ook voor vakantiegangers en toevallige voorbijgangers, vertelt een van de vrijwilligers van de hervormde gemeente Bodegraven-Nieuwebrug.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelde niet al te veel voor in onze regio. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen Rijswijk en Knooppunt Hofvliet, 6 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht 5 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Zaterdag 6 juni, van 10 uur tot 5 uur, is iedereen welkom om het STWA-jubileum te vieren bij Kila aan de Groendijk in Driebrugge. Vanaf 9:30 start met het opstellen en bewonderen van de Brommertocht. Het programma gaat verder met een kofferbakmarkt om 10 uur, braderie en koffie met gebak om 10:30, bingo om 11 uur en de weilandspelen om 10:30. Vanaf 11 uur zijn er diverse kinderactiviteiten, zoals een silent disco, karaoke, circus étoile en illusionist Alfredo Lorenzo. Het muziekprogramma start om 3 uur met diverse artiesten, bands en DJ's. Tot zaterdag 6 juni om 10 uur. Op zondag 7 juni van 3 tot 5 is er een optreden van Change of Key in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Na een succesvolle kennismaking vorig seizoen komt dit trio terug met een gevarieerd programma. Verwacht bekende countryklassiekers, verrassende pareltjes en eigen nummers. Met een mix van folk, bluegrass en blues brengen ze nostalgie en ontdekking. Geniet van hun plezier, passie en humor. Entree is gratis, maar reserveer even via hetgroenehardhuis.nl. Tot zondag om 3.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
2: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan voor kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn of simpelweg maar de productie te beperken.
1: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Veel vertraging is er nog op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Hoflied. 12 kilometer stilstaand verkeer met bijna een uur extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Na een succesvolle wintereditie komt er nu een zomereditie van Bierloods Festival op 6 juni van 2 tot 10 uur. Geniet van de heerlijkste craftbieren met meer dan 10 topbrouwers uit de hele wereld en meer dan 70 speciaalbieren. Er is ook ambachtelijk en lokaal eten en sfeervolle muziek. Vergeet niet je ticket te regelen via bierloodsfestival.nl. Vrijdag 5 juni om 8 uur geeft muziekvereniging Oefening Baart Kunst uit Driebrugge een themaconcert Ode aan de Wierikken. Samen met het SDWA Waarder Driebrugge op het Kila-terrein. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het SDWA. Laat je verrassen door een feestelijk programma met onder andere Bella Ciao, My Way en The Greatest Showman. Het belooft een mooie avond te worden. Kila-terrein, De Groendijk 15, Driebrugge.

0: Day.
1: Dit is BSS met het regio nieuws.
2: Mijn naam is Wim Inhart. Dinsdagavond 9 juni is er over het isoleren van uw koopwoning een gratis webinar door experts van de samenwerkingspartners Klimaatroute en Duurzaam Bouwloket te volgen. Tijdens het webinar krijgt u informatie over bijvoorbeeld het vervangen van uw ramen of het plaatsen van dak- of vloerisolatie en hoe de subsidies werken, welke voorwaarden gelden en hoe u voorkomt dat u geld laat liggen. Heeft u een specifieke vraag over uw woning? Deze kunt u gelijk stellen door een berichtje te sturen naar een adviseur tijdens de presentatie. Om het webinar te volgen moet u zich vooraf aanmelden via klimaatroute.nl/webinar. Vervolgens ontvangt u per mail een link om de online presentatie te volgen op uw laptop, telefoon of tablet. De webinar start om 7:30 en duurt tot 8:30. Onder de naam Openkerk is de Dorpskerk in Bodegraven deze zomer iedere zaterdag tussen 's middags 2:00 en 4:30 geopend. Bezoekers kunnen vrij binnenlopen om een kaarsje aan te steken, het historische gebouw te bekijken of gewoon even stil te zijn, een gesprek aan te knopen of een moment van bezinning te vinden. Veel mensen zoeken een plek waar ze even kunnen ontsnappen aan de drukte van alle dag. Daarom zetten we de deuren bewust open voor dorpsgenoten, maar ook voor vakantiegangers en toevallige voorbijgangers, vertelt een van de vrijwilligers van de hervormde gemeente Bodegraven-Nieuwebrug.
3: Kijk voor meer nieuws op bsss.nl.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is nagenoeg opgelost. Wel staat er nog file op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Hoogvliet. Met een kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk. De weg is daar inmiddels weer vrij. En op de A44 van Den Haag naar Wassenaar, bij Wassenaar 3 kilometer file met daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is vandaag nog opgelost. Wel staat er nog file op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Hoogvliet. Met een kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk. De weg is daar inmiddels weer vrij. En op de A44 van Den Haag naar Wassenaar. Bij Wassenaar 3 kilometer file met daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Zaterdag 6 juni van 10 uur tot 5 uur is iedereen welkom om het SDWA jubileum te vieren bij Kila aan de Groendijk in Driebrugge. Vanaf 9:30 start met het opstellen en bewonderen van de brommertocht. Het programma gaat verder met een kofferbakmarkt om 10 uur, braderie en koffie met gebak om 10:30, bingo om 11 uur en de weilandspelen om 10:30. Vanaf 11 uur zijn er diverse kinderactiviteiten, zoals een silent disco, karaoke, circus étoile en illusionist Alfredo Lorenzo. Het muziekprogramma start om 3 uur met diverse artiesten, bands en DJ's. Tot zaterdag 6 juni om 10 uur. Na een succesvolle wintereditie komt er nu een zomereditie van Bierloods Festival op 6 juni van 2 tot 10 uur. Geniet van de heerlijkste craftbieren met meer dan 10 topbrouwers uit de hele wereld en meer dan 70 speciaalbieren. Er is ook ambachtelijk en lokaal eten en sfeervolle muziek. Vergeet niet je ticket te regelen via bierloodsfestival.nl.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaargewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Dat gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoflied. De vertraging is bijna een kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda. BR6.
1: Zaterdag 6 juni van 10 uur tot 5 uur is iedereen welkom om het SDWA jubileum te vieren bij Kila aan de Groendijk in Driebrugge. Vanaf 9:30 start met het opstellen en bewonderen van de Brommertocht. Het programma gaat verder met een kofferbakmarkt om 10 uur, braderie en koffie met gebak om 10:30, bingo om 11 uur en de weilandspelen om 12:30. Vanaf 11 uur zijn er diverse kinderactiviteiten, zoals een silent disco, karaoke, circus étoile en illusionist Alfredo Lorenzo. Het muziekprogramma start om 3 uur met diverse artiesten, bands en DJ's. Tot zaterdag 6 juni om 10 uur. Na een succesvolle wintereditie komt er nu een zomereditie van Bierloods Festival op 6 juni van 2 tot 10 uur. Geniet van de heerlijkste craftbieren met meer dan 10 topbrouwers uit de hele wereld en meer dan 70 speciaalbieren. Er is ook ambachtelijk en lokaal eten en sfeervolle muziek. Vergeet niet je ticket te regelen via bierloodsfestival.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inhart. Dinsdagavond 9 juni is er over het isoleren van uw koopwoning een gratis webinar door experts van de samenwerkingspartners Klimaatroute en Duurzaam Bouwloket te volgen. Tijdens het webinar krijgt u informatie over bijvoorbeeld het vervangen van uw ramen of het plaatsen van dak- of vloerisolatie en hoe de subsidies werken, welke voorwaarden gelden en hoe u voorkomt dat u geld laat liggen. Heeft u een specifieke vraag over uw woning? Deze kunt u gelijk stellen door een berichtje te sturen naar een adviseur tijdens de presentatie. Om het webinar te volgen moet u zich vooraf aanmelden via klimaatroute.nl/webinar. Vervolgens ontvangt u per mail een link om de online presentatie te volgen op uw laptop, telefoon of tablet. De webinar start om 7:30 en duurt tot 8:30. Onder de naam Openkerk is de Dorpskerk in Bodegraven deze zomer iedere zaterdag tussen 's middags 2:00 en 16:30 geopend. Bezoekers kunnen vrij binnenlopen om een kaarsje aan te steken, het historische gebouw te bekijken of gewoon even stil te zijn, een gesprek aan te knopen of een moment van bezinning te vinden. Veel mensen zoeken een plek waar ze even kunnen ontsnappen aan de drukte van alle dag. Daarom zetten we de deuren bewust open voor dorpsgenoten, maar ook voor vakantiegangers en toevallige voorbijgangers, vertelt een van de vrijwilligers van de hervormde gemeente Bodegraven-Nieuwebrug.
2: Kijk voor meer regio-nieuws op br6.nl.

0: morgen.
1: De regioagenda.
2: BR6. Vrijdag 5 juni om 8 uur geeft muziekvereniging Oefening Baart Kunst uit Driebrugge een themaconcert Ode aan de Wierikken. Samen met het SDWA Waarder Driebrugge op het Kila-terrein. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het SDWA. Laat je verrassen door een feestelijk programma met onder andere Bella Ciao, My Way en The Greatest Showman. Het belooft een mooie avond te worden. Kila-terrein, de Groendijk 15, Driebrugge. Tot dan. Op zondag 7 juni van 3 tot 5 is er een optreden van Change of Key in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Na een succesvolle kennismaking vorig seizoen komt dit trio terug met een gevarieerd programma. Verwacht bekende countryklassiekers, verrassende pareltjes en eigen nummers. Met een mix van folk, bluegrass en blues brengen ze nostalgie en ontdekking. Geniet van hun plezier, passie en humor. Entree is gratis, maar reserveer even via hetgroenehardhuis.nl. Tot zondag om 3 uur.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
8: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Zaterdag 6 juni van 10 uur tot 5 uur is iedereen welkom om het STWA jubileum te vieren bij Kila aan de Groendijk in Driebrugge. Vanaf 9:30 start met het opstellen en bewonderen van de Brommertocht. Het programma gaat verder met een kofferbakmarkt om 10 uur, braderie en koffie met gebak om 10:30, bingo om 11 uur en de weilandspelen om 10:30. Vanaf 11 uur zijn er diverse kinderactiviteiten, zoals een silent disco, karaoke, circus étoile en illusionist Alfredo Lorenzo. Het muziekprogramma start om 3 uur met diverse artiesten, bands en DJ's. Tot zaterdag 6 juni om 10 uur. Na een succesvolle wintereditie komt er nu een zomereditie van Bierloods Festival op 6 juni van 2 tot 10 uur. Geniet van de heerlijkste craftbieren met meer dan 10 topbrouwers uit de hele wereld en meer dan 70 speciaalbieren. Er is ook ambachtelijk en lokaal eten en sfeervolle muziek. Vergeet niet je ticket te regelen via bierloodsfestival.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inhart. Dinsdagavond 9 juni is er over het isoleren van uw koopwoning een gratis webinar door experts van de samenwerkingspartners Klimaatroute en Duurzaam Bouwloket te volgen. Tijdens het webinar krijgt u informatie over bijvoorbeeld het vervangen van uw ramen of het plaatsen van dak- of vloerisolatie en hoe de subsidies werken, welke voorwaarden gelden en hoe u voorkomt dat u geld laat liggen. Heeft u een specifieke vraag over uw woning? Deze kunt u gelijk stellen door een berichtje te sturen naar een adviseur tijdens de presentatie. Om het webinar te volgen moet u zich vooraf aanmelden via klimaatroute.nl/webinar. Vervolgens ontvangt u per mail een link om de online presentatie te volgen op uw laptop, telefoon of tablet. De webinar start om 7:30 en duurt tot 8:30. Onder de naam Openkerk is de Dorpskerk in Bodegraven deze zomer iedere zaterdag tussen 's middags 2:00 en 16:30 geopend. Bezoekers kunnen vrij binnenlopen om een kaarsje aan te steken, het historische gebouw te bekijken of gewoon even stil te zijn, een gesprek aan te knopen of een moment van bezinning te vinden. Veel mensen zoeken een plek waar ze even kunnen ontsnappen aan de drukte van alle dag. Daarom zetten we de deuren bewust open voor dorpsgenoten, maar ook voor vakantiegangers en toevallige voorbijgangers, vertelt een van de vrijwilligers van de hervormde gemeente Bodegraven-Nieuwebrug.
2: Kijk voor meer regio-nieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op zondag 7 juni van 3 tot 5 is er een optreden van Change of Key in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Na een succesvolle kennismaking vorig seizoen komt dit trio terug met een gevarieerd programma. Verwacht bekende countryklassiekers, verrassende pareltjes en eigen nummers. Met een mix van folk, bluegrass en blues brengen ze nostalgie en ontdekking. Geniet van hun plezier, passie en humor. Entree is gratis, maar reserveer even via hetgroenehardhuis.nl. Tot zondag om 3 uur.
2: Zaterdag 6 juni, van 10 uur tot 5 uur, is iedereen welkom om het SDWA-jubileum te vieren bij Kila aan de Groendijk in Driebrugge. Vanaf 9:30 start met het opstellen en bewonderen van de Brommertocht. Het programma gaat verder met een kofferbakmarkt om 10 uur, braderie en koffie met gebak om 10:30, bingo om 11 uur en de weilandspelen om 12:30. Vanaf 11 uur zijn er diverse kinderactiviteiten, zoals een silent disco, karaoke, circus étoile en illusionist Alfredo Lorenzo. Het muziekprogramma start om 3 uur met diverse artiesten, bands en DJ's. Tot zaterdag 6 juni om 10 uur.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat er onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, DENK en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur. Op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: De muziekexperts. Live op BR6.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Op

0: agenda.
1: Op zondag 7 juni van 3 tot 5 is er een optreden van Change of Key in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Na een succesvolle kennismaking vorig seizoen komt dit trio terug met een gevarieerd programma. Verwacht bekende countryklassiekers, verrassende pareltjes en eigen nummers. Met een mix van folk, bluegrass en blues brengen ze nostalgie en ontdekking. Geniet van hun plezier, passie en humor. Entree is gratis, maar reserveer even via hetgroenehardhuis.nl. Tot zondag om 3 uur.
2: Zaterdag 6 juni, van 10 uur tot 5 uur, is iedereen welkom om het SDWA-jubileum te vieren bij Kila aan de Groendijk in Driebrugge. Vanaf 9:30 start met het opstellen en bewonderen van de Brommertocht. Het programma gaat verder met een kofferbakmarkt om 10 uur, braderie en koffie met gebak om 10:30, bingo om 11 uur en de weilandspelen om 10:30. Vanaf 11 uur zijn er diverse kinderactiviteiten, zoals een silent disco, karaoke, circus étoile en illusionist Alfredo Lorenzo. Het muziekprogramma start om 3 uur met diverse artiesten, bands en DJ's. Tot zaterdag 6 juni om 10 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inhart. Dinsdagavond 9 juni is er over het isoleren van uw koopwoning een gratis webinar door experts van de samenwerkingspartners Klimaatroute en Duurzaam Bouwloket te volgen. Tijdens het webinar krijgt u informatie over bijvoorbeeld het vervangen van uw ramen of het plaatsen van dak- of vloerisolatie en hoe de subsidies werken, welke voorwaarden gelden en hoe u voorkomt dat u geld laat liggen. Heeft u een specifieke vraag over uw woning? Deze kunt u gelijk stellen door een berichtje te sturen naar een adviseur tijdens de presentatie. Om het webinar te volgen moet u zich vooraf aanmelden via klimaatroute.nl/webinar. Vervolgens ontvangt u per mail een link om de online presentatie te volgen op uw laptop, telefoon of tablet. De webinar start om 7:30 en duurt tot 8:30. Onder de naam Openkerk is de Dorpskerk in Bodegraven deze zomer iedere zaterdag tussen 's middags 2:00 en 4:30 geopend. Bezoekers kunnen vrij binnenlopen om een kaarsje aan te steken, het historische gebouw te bekijken of gewoon even stil te zijn, een gesprek aan te knopen of een moment van bezinning te vinden. Veel mensen zoeken een plek waar ze even kunnen ontsnappen aan de drukte van alle dag. Daarom zetten we de deuren bewust open voor dorpsgenoten, maar ook voor vakantiegangers en toevallige voorbijgangers, vertelt een van de vrijwilligers van de hervormde gemeente Bodegraven-Nieuwebrug.
2: Kijk voor meer regio-nieuws op br6.nl.

0: Regioagenda.
1: Vrijdag 5 juni om 8 uur geeft muziekvereniging Oefening Baart Kunst uit Driebrugge een themaconcert Ode aan de Wierikken. Samen met het SDWA Waarder Driebrugge op het Kila-terrein. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het SDWA. Laat je verrassen door een feestelijk programma met onder andere Bella Ciao, My Way en The Greatest Showman. Het belooft een mooie avond te worden. Kila-terrein, de Groendijk 15, Driebrugge. Tot dan. Op zondag 7 juni van 3 tot 5 is er een optreden van Change of Key in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Na een succesvolle kennismaking vorig seizoen komt dit trio terug met een gevarieerd programma. Verwacht bekende countryklassiekers, verrassende pareltjes en eigen nummers. Met een mix van folk, bluegrass en blues brengen ze nostalgie en ontdekking. Geniet van hun plezier, passie en humor. Entree is gratis, maar reserveer even via hetgroenehardhuis.nl. Tot zondag om 3 uur.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file, die levert wel vrij veel vertraging op. Het is de N444 van Oegstgeest naar Noordwijk. Daar heb je bijna een half uur tijdverlies tussen Oegstgeest en de aansluiting met de N206. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees.
8: Truus hier, hoe gaat het?
7: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op 7 juni is het weer tijd voor de GP van Monaco bij F1 Café in de zon. Een echt spektakel op het krappe stratencircuit. Bij de een geliefd, bij de ander gehaat. Wie houdt zijn bolide uit de muur? En wie steekt er als eerste over de streep? Beleef het op het grootste scherm van Bodegraven, samen met andere racefans. Zondag 7 juni van 2 tot 5 uur bij Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven. Zaterdag 6 juni van 10 uur tot 5 uur is iedereen welkom om het SDWA-jubileum te vieren bij Kila aan de Groendijk in Driebrugge. Vanaf 9:30 start met het opstellen en bewonderen van de Brommertocht. Het programma gaat verder met een kofferbakmarkt om 10 uur, braderie en koffie met gebak om 10:30, bingo om 11 uur en de weilandspelen om 10:30. Vanaf 11 uur zijn er diverse kinderactiviteiten, zoals een silent disco, karaoke, circus étoile en illusionist Alfredo Lorenzo. Het muziekprogramma start om 3 uur met diverse artiesten, bands en DJ's. Tot zaterdag 6 juni om 10 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inhart. Dinsdagavond 9 juni is er over het isoleren van uw koopwoning een gratis webinar door experts van de samenwerkingspartners Klimaatroute en Duurzaam Bouwloket te volgen. Tijdens het webinar krijgt u informatie over bijvoorbeeld het vervangen van uw ramen of het plaatsen van dak- of vloerisolatie en hoe de subsidies werken, welke voorwaarden gelden en hoe u voorkomt dat u geld laat liggen. Heeft u een specifieke vraag over uw woning? Deze kunt u gelijk stellen door een berichtje te sturen naar een adviseur tijdens de presentatie. Om het webinar te volgen moet u zich vooraf aanmelden via klimaatroute.nl/webinar. Vervolgens ontvangt u per mail een link om de online presentatie te volgen op uw laptop, telefoon of tablet. De webinar start om 7:30 en duurt tot 8:30. Onder de naam Openkerk is de Dorpskerk in Bodegraven deze zomer iedere zaterdag tussen 2:00 en 4:30 geopend. Bezoekers kunnen vrij binnenlopen om een kaarsje aan te steken, het historische gebouw te bekijken of gewoon even stil te zijn, een gesprek aan te knopen of een moment van bezinning te vinden. Veel mensen zoeken een plek waar ze even kunnen ontsnappen aan de drukte van alle dag. Daarom zetten we de deuren bewust open voor dorpsgenoten, maar ook voor vakantiegangers en toevallige voorbijgangers, vertelt een van de vrijwilligers van de hervormde gemeente Bodegraven-Nieuwebrug.
2: Kijk voor meer regio-nieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Zaterdag 6 juni van 10 uur tot 5 uur is iedereen welkom om het SDWA jubileum te vieren bij Kila aan de Groendijk in Driebrugge. Vanaf 9:30 start met het opstellen en bewonderen van de brommertocht. Het programma gaat verder met een kofferbakmarkt om 10 uur, braderie en koffie met gebak om 10:30, bingo om 11 uur en de weilandspelen om 10:30. Vanaf 11 uur zijn er diverse kinderactiviteiten, zoals een silent disco, karaoke, circus étoile en illusionist Alfredo Lorenzo. Het muziekprogramma start om 3 uur met diverse artiesten, bands en DJ's. Tot zaterdag 6 juni om 10 uur.
2: De havendagen worden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over PRO, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van PRO Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus PRO, is wel tevreden. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
7: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
8: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
7: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
8: Het is niet te geloven, hij zit erin!
7: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
9: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
7: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
10: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
7: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
11: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Zaterdag 6 juni van 10 uur tot 5 uur is iedereen welkom om het SDWA-jubileum te vieren bij Kila aan de Groendijk in Driebrugge. Vanaf 9:30 start met het opstellen en bewonderen van de Brommertocht. Het programma gaat verder met een kofferbakmarkt om 10 uur, braderie en koffie met gebak om 10:30, bingo om 11 uur en de weilandspelen om 12:30. Vanaf 11 uur zijn er diverse kinderactiviteiten, zoals een silent disco, karaoke, circus étoile en illusionist Alfredo Lorenzo. Het muziekprogramma start om 3 uur met diverse artiesten, bands en DJ's. Tot zaterdag 6 juni om 10 uur. Vrijdag 5 juni om 8 uur geeft muziekvereniging Oefening Baart Kunst uit Driebrugge een themaconcert Ode aan de Wierikken, samen met het SDWA Waarder Driebrugge op het Kila-terrein. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het SDWA. Laat je verrassen door een feestelijk programma met onder andere Bella Ciao, My Way en The Greatest Showman. Het belooft een mooie avond te worden. Kila-terrein, de Groendijk 15, Driebrugge.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inhart. Dinsdagavond 9 juni is er over het isoleren van uw koopwoning een gratis webinar door experts van de samenwerkingspartners Klimaatroute en Duurzaam Bouwloket te volgen. Tijdens het webinar krijgt u informatie over bijvoorbeeld het vervangen van uw ramen of het plaatsen van dak- of vloerisolatie en hoe de subsidies werken, welke voorwaarden gelden en hoe u voorkomt dat u geld laat liggen. Heeft u een specifieke vraag over uw woning? Deze kunt u gelijk stellen door een berichtje te sturen naar een adviseur tijdens de presentatie. Om het webinar te volgen moet u zich vooraf aanmelden via klimaatroute.nl/webinar. Vervolgens ontvangt u per mail een link om de online presentatie te volgen op uw laptop, telefoon of tablet. De webinar start om 7:30 en duurt tot 8:30. Onder de naam Openkerk is de Dorpskerk in Bodegraven deze zomer iedere zaterdag tussen 's middags 2:00 en 16:30 geopend. Bezoekers kunnen vrij binnenlopen om een kaarsje aan te steken, het historische gebouw te bekijken of gewoon even stil te zijn, een gesprek aan te knopen of een moment van bezinning te vinden. Veel mensen zoeken een plek waar ze even kunnen ontsnappen aan de drukte van alle dag. Daarom zetten we de deuren bewust open voor dorpsgenoten, maar ook voor vakantiegangers en toevallige voorbijgangers, vertelt een van de vrijwilligers van de hervormde gemeente Bodegraven-Nieuwebrug.
2: Kijk voor meer regio-nieuws op br6.nl.

0: agenda.
1: Zaterdag 6 juni van 10 uur tot 5 uur is iedereen welkom om het SDWA jubileum te vieren bij Kila aan de Groendijk in Driebrugge. Vanaf 9:30 start met het opstellen en bewonderen van de Brommertocht. Het programma gaat verder met een kofferbakmarkt om 10 uur, braderie en koffie met gebak om 10:30, bingo om 11 uur en de weilandspelen om 12:30. Vanaf 11 uur zijn er diverse kinderactiviteiten, zoals een silent disco, karaoke, circus étoile en illusionist Alfredo Lorenzo. Het muziekprogramma start om 3 uur met diverse artiesten, bands en DJ's. Tot zaterdag 6 juni om 10 uur.
2: De Havendagen Woorden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almeerder Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberg even verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopte niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: regioagenda.
1: Na een succesvolle wintereditie komt er nu een zomereditie van Bierloods Festival op 6 juni van 2 tot 10 uur. Geniet van de heerlijkste craftbieren met meer dan 10 topbrouwers uit de hele wereld en meer dan 70 speciaalbieren. Er is ook ambachtelijk en lokaal eten en sfeervolle muziek. Vergeet niet je ticket te regelen via bierloodsfestival.nl. Op 7 juni is het weer tijd voor de GP van Monaco bij F1 Café in de zon. Een echt spektakel op het krappe stratencircuit. Bij de een geliefd, bij de ander gehaat. Wie houdt zijn bolide uit de muur? En wie steekt er als eerste over de streep? Beleef het op het grootste scherm van Bodegraven, samen met andere racefans. Zondag 7 juni van 2 tot 5 uur bij Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inhart. Dinsdagavond 9 juni is er over het isoleren van uw koopwoning een gratis webinar door experts van de samenwerkingspartners Klimaatroute en Duurzaam Bouwloket te volgen. Tijdens het webinar krijgt u informatie over bijvoorbeeld het vervangen van uw ramen of het plaatsen van dak- of vloerisolatie en hoe de subsidies werken, welke voorwaarden gelden en hoe u voorkomt dat u geld laat liggen. Heeft u een specifieke vraag over uw woning? Deze kunt u gelijk stellen door een berichtje te sturen naar een adviseur tijdens de presentatie. Om het webinar te volgen moet u zich vooraf aanmelden via klimaatroute.nl/webinar. Vervolgens ontvangt u per mail een link om de online presentatie te volgen op uw laptop, telefoon of tablet. De webinar start om 7:30 en duurt tot 8:30. Onder de naam Openkerk is de Dorpskerk in Bodegraven deze zomer iedere zaterdag tussen 's middags 2:00 en 4:30 geopend. Bezoekers kunnen vrij binnenlopen om een kaarsje aan te steken, het historische gebouw te bekijken of gewoon even stil te zijn, een gesprek aan te knopen of een moment van bezinning te vinden. Veel mensen zoeken een plek waar ze even kunnen ontsnappen aan de drukte van alle dag. Daarom zetten we de deuren bewust open voor dorpsgenoten, maar ook voor vakantiegangers en toevallige voorbijgangers, vertelt een van de vrijwilligers van de hervormde gemeente Bodegraven-Nieuwebrug.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De regio viel op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Knoopert Hoek en Knoopert Burgerveen 10 minuten vertraging. De A4 van Den Haag naar Rotterdam voor de Keteltunnel 5 minuten extra. En de A20 naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Na een succesvolle wintereditie komt er nu een zomereditie van Bierloods Festival op 6 juni van 2 tot 10 uur. Geniet van de heerlijkste craftbieren met meer dan 10 topbrouwers uit de hele wereld en meer dan 70 speciaalbieren. Er is ook ambachtelijk en lokaal eten en sfeervolle muziek. Vergeet niet je ticket te regelen via bierloodsfestival.nl.
1: De Havendagen Woerden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niets bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep OM beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Snyder en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelofarendsveen doe je er 10 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en het Terbrechtseplein. Door een auto met pech is daar 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt?
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op 7 juni is het weer tijd voor de GP van Monaco bij F1 Café in de zon. Een echt spektakel op het krappe stratencircuit. Bij de een geliefd, bij de ander gehaat. Wie houdt zijn bolide uit de muur? En wie steekt er als eerste over de streep? Beleef het op het grootste scherm van Bodegraven, samen met andere racefans. Zondag 7 juni van 2 tot 5 uur bij Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven. Na een succesvolle wintereditie komt er nu een zomereditie van Bierloods Festival op 6 juni van 2 tot 10 uur. Geniet van de heerlijkste craftbieren met meer dan 10 topbrouwers uit de hele wereld en meer dan 70 speciaalbieren. Er is ook ambachtelijk en lokaal eten en sfeervolle muziek. Vergeet niet je ticket te regelen via bierloodsfestival.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inhart. Dinsdagavond 9 juni is er over het isoleren van uw koopwoning een gratis webinar door experts van de samenwerkingspartners Klimaatroute en Duurzaam Bouwloket te volgen. Tijdens het webinar krijgt u informatie over bijvoorbeeld het vervangen van uw ramen of het plaatsen van dak- of vloerisolatie en hoe de subsidies werken, welke voorwaarden gelden en hoe u voorkomt dat u geld laat liggen. Heeft u een specifieke vraag over uw woning? Deze kunt u gelijk stellen door een berichtje te sturen naar een adviseur tijdens de presentatie. Om het webinar te volgen moet u zich vooraf aanmelden via klimaatroute.nl/webinar. Vervolgens ontvangt u per mail een link om de online presentatie te volgen op uw laptop, telefoon of tablet. De webinar start om 7:30 en duurt tot 8:30. Onder de naam Openkerk is de Dorpskerk in Bodegraven deze zomer iedere zaterdag tussen 's middags 2:00 en 16:30 geopend. Bezoekers kunnen vrij binnenlopen om een kaarsje aan te steken, het historische gebouw te bekijken of gewoon even stil te zijn, een gesprek aan te knopen of een moment van bezinning te vinden. Veel mensen zoeken een plek waar ze even kunnen ontsnappen aan de drukte van alle dag. Daarom zetten we de deuren bewust open voor dorpsgenoten, maar ook voor vakantiegangers en toevallige voorbijgangers, vertelt een van de vrijwilligers van de hervormde gemeente Bodegraven-Nieuwebrug.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelofarendsveen doe je er 10 minuten langer over. A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en Harmelen een kwartier vertraging. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor Rotterdam Centrum. Bij de Van Brienoordbrug zat ongeveer 10 minuten vertraging door een auto met pech. En een auto met pech op de A16 van Rotterdam naar Breda zorgt voor de Rottermeerentunnel 10 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Er is ook oponthoud op het spoor. Zo rijden tussen Leiden en Den Haag-Mariehoeven op dit moment geen treinen. En dat komt door een gestrande trein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Zaterdag 6 juni van 10 uur tot 5 uur is iedereen welkom om het SDWA jubileum te vieren bij Kila aan de Groendijk in Driebrugge. Vanaf 9:30 start met het opstellen en bewonderen van de brommertocht. Het programma gaat verder met een kofferbakmarkt om 10 uur, braderie en koffie met gebak om 10:30, bingo om 11 uur en de weilandspelen om 10:30. Vanaf 11 uur zijn er diverse kinderactiviteiten, zoals een silent disco, karaoke, circus étoile en illusionist Alfredo Lorenzo. Het muziekprogramma start om 3 uur met diverse artiesten, bands en DJ's. Tot zaterdag 6 juni om 10 uur. Op 7 juni is het weer tijd voor de GP van Monaco bij F1 Café in de Zon. Een echt spektakel op het krappe stratencircuit. Bij de een geliefd, bij de ander gehaat. Wie houdt zijn bolide uit de muur? En wie steekt er als eerste over de streep? Beleef het op het grootste scherm van Bodegraven, samen met andere racefans. Zondag 7 juni van 2 tot 5 uur bij Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Velbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Velbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels 10 gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was er bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nu vooral vertraging op de A4 en de A12. De A4 richting Rotterdam tussen Zoeterwoude en Den Haag-Zuid 20 minuten extra. En de A12 naar Den Haag tussen Driebergen en Harmelen doe je er ook 20 minuten langer over. Er is ook een probleem op het spoor tussen Leiden en Den Haag. Maar Riehoeven rijden op dit moment namelijk geen treinen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
9: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Na een succesvolle wintereditie komt er nu een zomereditie van Bierloods Festival op 6 juni van 2 tot 10 uur. Geniet van de heerlijkste craftbieren met meer dan 10 topbrouwers uit de hele wereld en meer dan 70 speciaalbieren. Er is ook ambachtelijk en lokaal eten en sfeervolle muziek. Vergeet niet je ticket te regelen via bierloodsfestival.nl. Vrijdag 5 juni om 8 uur geeft muziekvereniging Oefening Baart Kunst uit Driebrugge een themaconcert Ode aan de Wierikken. Samen met het SDWA Waarder Driebrugge op het Kila-terrein. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het SDWA. Laat je verrassen door een feestelijk programma met onder andere Bella Ciao, My Way en The Greatest Showman. Het belooft een mooie avond te worden. Kila-terrein, de Groendijk 15, Driebrugge.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inhart. Dinsdagavond 9 juni is er over het isoleren van uw koopwoning een gratis webinar door experts van de samenwerkingspartners Klimaatroute en Duurzaam Bouwloket te volgen. Tijdens het webinar krijgt u informatie over bijvoorbeeld het vervangen van uw ramen of het plaatsen van dak- of vloerisolatie en hoe de subsidies werken, welke voorwaarden gelden en hoe u voorkomt dat u geld laat liggen. Heeft u een specifieke vraag over uw woning? Deze kunt u gelijk stellen door een berichtje te sturen naar een adviseur tijdens de presentatie. Om het webinar te volgen moet u zich vooraf aanmelden via klimaatroute.nl/webinar. Vervolgens ontvangt u per mail een link om de online presentatie te volgen op uw laptop, telefoon of tablet. De webinar start om 7:30 en duurt tot 8:30. Onder de naam Openkerk is de Dorpskerk in Bodegraven deze zomer iedere zaterdag tussen 's middags 2:00 en 4:30 geopend. Bezoekers kunnen vrij binnenlopen om een kaarsje aan te steken, het historische gebouw te bekijken of gewoon even stil te zijn, een gesprek aan te knopen of een moment van bezinning te vinden. Veel mensen zoeken een plek waar ze even kunnen ontsnappen aan de drukte van alle dag. Daarom zetten we de deuren bewust open voor dorpsgenoten, maar ook voor vakantiegangers en toevallige voorbijgangers, vertelt een van de vrijwilligers van de hervormde gemeente Bodegraven-Nieuwebrug.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In onze regio rijdt het vooral langzaam op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Schiphol en Den Haag-Zuid heb je alles bij elkaar opgeteld. Een 30 minuten vertraging. Dan de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden doe je er een kwartier langer over. Op de A13 naar Den Haag tussen Rotterdam-Overschie en Delft-Noord 10 minuten extra. En dat ben je ook langer onderweg op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. De N209 van Hazerswoude naar Rotterdam bij Bergse Hoek Noord, 4 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Na een succesvolle wintereditie komt er nu een zomereditie van Bierloods Festival op 6 juni van 2 tot 10 uur. Geniet van de heerlijkste craftbieren met meer dan 10 topbrouwers uit de hele wereld en meer dan 70 speciaalbieren. Er is ook ambachtelijk en lokaal eten en sfeervolle muziek. Vergeet niet je ticket te regelen via bierloodsfestival.nl.
2: De Havendagen Woerden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven op 7 en 8 juni van 10 tot 5.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Het personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens 2 miljard dollar winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 richting Rotterdam tussen Roelevarensveen en Den Haag-Zuid een half uur vertraging. De A12 naar Den Haag tussen Driebergen en Woerden 40 minuten vertraging. De A13 naar Den Haag bij Delft-Noord doe je er 10 minuten langer over. De A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld. Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Na een succesvolle wintereditie komt er nu een zomereditie van Bierloods Festival op 6 juni van 2 tot 10 uur. Geniet van de heerlijkste craftbieren met meer dan 10 topbrouwers uit de hele wereld en meer dan 70 speciaalbieren. Er is ook ambachtelijk en lokaal eten en sfeervolle muziek. Vergeet niet je ticket te regelen via bierloodsfestival.nl. Op zondag 7 juni van 3 tot 5 is er een optreden van Change of Key in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Na een succesvolle kennismaking vorig seizoen komt dit trio terug met een gevarieerd programma. Verwacht bekende countryklassiekers, verrassende pareltjes en eigen nummers. Met een mix van folk, bluegrass en blues brengen ze nostalgie en ontdekking. Geniet van hun plezier, passie en humor. Entree is gratis, maar reserveer even via hetgroenehardhuis.nl. Tot zondag om 3.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inhart. Dinsdagavond 9 juni is er over het isoleren van uw koopwoning een gratis webinar door experts van de samenwerkingspartners Klimaatroute en Duurzaam Bouwloket te volgen. Tijdens het webinar krijgt u informatie over bijvoorbeeld het vervangen van uw ramen of het plaatsen van dak- of vloerisolatie en hoe de subsidies werken, welke voorwaarden gelden en hoe u voorkomt dat u geld laat liggen. Heeft u een specifieke vraag over uw woning? Deze kunt u gelijk stellen door een berichtje te sturen naar een adviseur tijdens de presentatie. Om het webinar te volgen moet u zich vooraf aanmelden via klimaatroute.nl/webinar. Vervolgens ontvangt u per mail een link om de online presentatie te volgen op uw laptop, telefoon of tablet. De webinar start om 7:30 en duurt tot 8:30. Onder de naam Openkerk is de Dorpskerk in Bodegraven deze zomer iedere zaterdag tussen 2:00 en 4:30 geopend. Bezoekers kunnen vrij binnenlopen om een kaarsje aan te steken, het historische gebouw te bekijken of gewoon even stil te zijn, een gesprek aan te knopen of een moment van bezinning te vinden. Veel mensen zoeken een plek waar ze even kunnen ontsnappen aan de drukte van alle dag. Daarom zetten we de deuren bewust open voor dorpsgenoten, maar ook voor vakantiegangers en toevallige voorbijgangers, vertelt een van de vrijwilligers van de hervormde gemeente Bodegraven-Nieuwebrug.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het loopt nu helemaal vast op de A12 richting Den Haag. Tussen Driebergen en Woerden doe je er 3 kwartier langer over. En een ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam zorgt de hoogte van de Van Brienoordbrug voor 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Vrijdag 5 juni om 8 uur geeft muziekvereniging Oefening Baart Kunst uit Driebrugge een themaconcert Ode aan de Wierikken. Samen met het SDWA Waarder Driebrugge op het Kila-terrein. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het SDWA. Laat je verrassen door een feestelijk programma met onder andere Bella Ciao, My Way en The Greatest Showman. Het belooft een mooie avond te worden. Kila-terrein, de Groendijk 15, Driebrugge. Tot dan.
2: De havendagen worden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als Ye, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat Ye door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
2: Ze maken het salon veeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
1: Een man in Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm- en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
9: Altijd dichtbij.
10: Pasje.
11: Misschien even een liftmuziekje of zo.
12: Mevrouw Harten, lokaal
11: Libra. Ik heb een vraag. Op de agenda staat het behandelvoorstel van de ingekomen stukken. Volgens mij was de laatste keer, maar correct me if I'm wrong, dat de ingekomen stukken op de agenda stonden 26 februari, de raadsvergadering. En er zijn in de tussentijd nog wel meer stukken binnengekomen. Zijn die helemaal niet aan de orde gekomen in de raad? Dat is een vraag. En daarnaast lees ik in de krant iedere keer dat de provincie een stuk heeft gestuurd naar de gemeenteraad, namelijk een bezwaarschrift. En die zie ik ook niet terug bij de ingekomen stukken. Dus er zijn eigenlijk 2 vragen over dit onderwerp. Dank u wel, voorzitter.
12: Ja, alles wat de gemeenteraad als bestuursorgaan binnenkrijgt, die staat op de lijst van ingekomen stukken met een voorstel hoe daarmee om te gaan. Het kan zijn te kennis geven, kan zijn aan het college om af te handelen. Het kan zijn om als college voor te bereiden en dan naar de raad te gaan. Zeg maar, er zijn verschillende smaken. stukken die niet naar de raad gaan, maar naar andere bestuursorganen. Bestuursorgaan burgemeester, bestuursorgaan het college, staat niet op deze lijst. En eigenlijk gebruikelijk is, er wordt een voorstel gedaan over hoe gaan we ermee om. Als u daar anders mee om wil gaan, bijvoorbeeld, ik noem wat, een stuk staat de kennisname, terwijl één of meer de raadsleden zeggen, ja, maar we willen het graag toch wel een keer bespreken. Dan geven we dat van tevoren door en dan zet het bij mij in de aantekeningen en dan eigenlijk altijd gebeurt dat. Maar we kunnen de afloop ook nog wel even dat toelichten hoe dat systeem zo in elkaar zit.
11: Ja, prima. En of het compleet is nu. Fijn, dank u wel.
12: Graag gedaan. Dan agenda punt 5, mededeling van een vraag aan het college. Waaronder vragen in zaak collegebesluiten. Ik heb geen aanmeldingen gehad. Check nog even, dan is die ook afgehandeld. Dan de hamerstukken. En ja, er zijn best wel veel mensen hier in de zaal hier beneden die zullen zeggen van we gaan straks hameren. Maar het betekent eigenlijk dat er een voorstel eerder is besproken in een commissievergadering. En dat of dat stuk al helemaal goed was of dat naar aanleiding van er nog aanpassingen zijn. Zodanig dat de gemeenteraad zegt dat hoeven we hier niet opnieuw te gaan bespreken. We kunnen het met één hamerslag vaststellen. Dus ik ga straks een aantal hamerslagen doen en is het stuk vastgesteld. Maar het is wel eerder besproken. En in een enkel geval heb ik een stemverklaring doorgekregen. Maar ik kijk even per onderwerp of er een stemverklaring is, hoor. Agenda punt 6. De zienswijze op begroting 2027 en de begrotingswijziging 2026 van Fermwerk. Ik zie geen behoefte aan stemverklaring. Vastgesteld. Agenda punt 7. Het vaststellen van het toekomstperspectief duurzame Greenpoort Boskoop Zuidoost. En ik zie een stemverklaring van mevrouw Van Dijk van Pro. U heeft het woord.
10: Dank u wel, voorzitter. Dit is inderdaad besproken in de commissie. We zullen zeker voorstemmen, maar er waren nog enkele openstaande vragen, hadden we aangemeld als schriftelijke vragen. Omdat die eigenlijk niet toereikend zijn beantwoord in de commissievergadering. Dus we zien wel uit naar de beantwoording daarvan nog. Verder wil ik zeggen dat vorige week zijn we op excursie geweest naar de Greenpoort. En daarvan moet ik zeggen dat we erg op een positieve manier onder de indruk waren. Dus dat zal daar stemmen we mede ook voor. Dank u wel.
12: Dank u wel. Anderen voor een stemverklaring? Ik zie dat niet. Dan is het unaniem aangenomen. Agenda punt 8. Vaststelling TAM. Omgevingsplan Westeinde 12 te Waarder. Vastgesteld. Agenda punt 9. Vaststelling TAM. Omgevingsplan Zuidzijde 118. Vastgesteld. Agenda punt 10. Vaststelling TAM. Omgevingsplan Meijer 2 en 4. Vastgesteld. Dan gaan we naar de meer inhoudelijke agendapunten. Allereerst de aanbieding van het coalitieakkoord. De heer Mukkelman van het CDA zal kort het woord voeren over het gelopen proces rondom het coalitieakkoord. Een inhoudelijke bespreking, zoals u weet, zal plaatsvinden in de raad van 24 juni 2026. De heer Mukkelman, u heeft het woord.
13: Dank u wel, voorzitter. Aan mij is gevraagd om u, de burgemeester, het coalitieakkoord te overhandigen. Het proces hebben we, kan ik wel zeggen, met veel kracht en plezier en uiteindelijk met heel veel trots op kunnen leveren. We kijken uit, terug naar een prachtige samenwerking. Die begon in met de informatiefase door, hij zit hier achter mij, Jan Vergeer. En die wil ik nogmaals hier in de raad ook bedanken voor de bijdrage. Daarna begon de formatiefase. En daar wil ik ook Michiel Bunnik, wethouder in Gouda. Hij is er vanavond helaas niet bij, want zij hebben ook raadsvergadering. Het proces van formatie heeft hij buitengewoon goed begeleid. Ik ben en wij waren erg onder de indruk van zijn stijl. En we hebben, en ik heb het hem horen vertellen, 14 keer vergaderd. Van een gemiddelde uur, van tijdsduur van ongeveer 3,5 uur. En als ik het mag samenvatten, was het minder een onderhandeling en meer een afstemmingsoverleg. We hebben met 4 partijen, CDA, VVD, SGP en Burgerbelangen Bodegraven-Reewijk, een tekst kunnen opstellen die wij hebben samengevat in dit prachtige coalitieakkoord onder de titel Samen doen. Wij hebben het samen gedaan. We hebben het samen gedaan in de coalitie. We hebben het samen gedaan met de ambtelijke organisatie. Ook daar wil ik, denk ik, namens ons allen een dank uitspreken. Er is een enorme krachtinspanning geleverd. Waar je ook ongelooflijk trots op kan zijn. Onze doelstelling was om hem vandaag in de raad aan u als voorzitter van de raad aan te bieden. En dat wil ik ook bij deze formeel doen. Wat u hier leest zijn heel veel woorden. En mogelijkerwijs zullen mensen die dit gaan lezen ook zien als clichés. Alleen van clichés kun je ook zeggen, ze zijn vaak wel waar. Ik heb het afgelopen vrijdag ook kort toegelicht. Als je als vader een jong kind in je handen houdt, dan zegt opa of oma, geniet er maar van, want de tijd gaat zo snel. En vandaag wordt mijn oudste dochter 20. En ik kan je zeggen, inderdaad, wat gaat die tijd toch snel? Dus een cliché is absoluut waar. En de woorden die hierin staan, zullen voor sommigen die de diepgang en de achterliggende woorden niet weten of vinden, denken van nou, is er zoveel anders dan de afgelopen 4 jaar? Ik denk dat we kunnen concluderen dat politiek een proces is en geen project. We gaan door op datgene wat al hiervoor voor ons is opgebouwd. En daar gaan we samen werken. Dit gaan we samen doen. Dank u wel.

0: Dank. Meneer Mukkelman, inhoudelijke bespreking is zoals gezegd 24 juni. Maar volgens mij, mevrouw Voskamp, heeft u nu ook iets in petto. Mag ik u het woord geven?
1: Zeker, dank u wel, voorzitter. Vorige week heeft de oppositie een akkoord met elkaar aan ons gepresenteerd. En ze zijn één groot blok. En toen vond ik het heel mooi om te vertellen dat wij ook een mooi blok zijn. En dat we met elkaar een vierkant zijn. En dat we met 25 raadsleden en 17 commissieleden de aankomende 4 jaar het volk mogen vertegenwoordigen. Maar ik zei tegen jullie van wauw, wat hebben jullie een mooi logo gemaakt. En naar aanleiding van het logo bleef dat toch kriebelen. Heb ik een mooi kaasetiket gemaakt en die wil ik graag aan jullie overhandigen.
0: Het is misschien leuk om dan ook met z'n vieren even naar het midden te gaan. Met mevrouw Voskamp erbij.
2: Bas, ja, neem me mee.
0: Toch? Even een mooi fotomomentje.
3: Ja, Robin.

0: Nu al een collectus item. Het oppositiekaasje. Misschien na afloop. Je weet niet.
1: We durven het niet aan te snijden.
0: Ah, dat is jammer. Dat is jammer. Ja. Mooi. Leuk idee. Dames en heren. Dan gaan wij door naar agenda punt 12. De installatie van de wethouders voor het college van burgemeester en wethouders. Maar het hoogste bestuursorgaan, de gemeenteraad, moet daarover stemmen. En daar zijn stembriefjes. En dan gaat straks een commissie van stemopneming, bestaande uit mevrouw Van Dijk, de heer Anconé en de heer Prijs. Die gaan straks die stemmen tellen. De stembriefjes worden nu uitgereikt. En ik geef u de tijd om het in te vullen.

0: C'est un petit bon.
1: C'est pas le même temps.

De griffier haalt de stem op. Mag ik verzoeken de leden van de commissie stemopneming mee te gaan met de griffier? Ik schors de vergadering, zodat de stemmen geteld worden. En zodra ze terugkomen met hun uitslag, dan gaan we weer verder. De vergadering is geschorst.

0: dames en heren. Ik heropen de vergadering. En wij kijken reikhalzend naar mevrouw Van Dijk als voorzitter van de commissie Stemopname.
1: Dank u wel, voorzitter. We hebben de stemmen geteld. Er zijn 24 stemmen uitgebracht op de wethouderskandidaten. Daarbij is één ongeldige stem. Daarbij is gestemd op meneer Vergeer. En behalve dan dat het een ongeldige stem is, is het ook te weinig om wethouder te worden. Jammer. Dus we kunnen concluderen dat middels meer unaniem gestemd is op de voorgestelde wethouderskandidaten meneer Van Haas, meneer Kersbergen, meneer Van Heuvel en meneer Thijssen. Dank u wel.
0: Dank u wel. Nou, dan denkt u al, nou kan je gaan installeren. Maar er zit nog een andere drempel in. Dat is dan dat de commissie geloofsbrieven gaat kijken of dat allemaal wel klopt. Dan ga ik één persoon van de fractie Pro verder. Maar u zit daar niet namens de fractie Pro nu, maar als voorzitter van de commissie geloofsbrieven. Mevrouw Jonker, heeft u de stukken kunnen bekijken? En wat is uw oordeel?
2: Ja, zeker, meneer de voorzitter. Ik kan u vertellen dat namens de commissie geloofsbrieven ik kan aangeven dat de geloofsbrieven van de heren Van der Haas, Kersbergen, Van de Heuvel en meneer Thijssen zijn onderzocht en volledig in orde zijn bevonden. En de commissie heeft geen bedenkingen tegen de benoemingen en adviseert de raad in te stemmen. Nou, dat hebben we al gedaan, dus dat is mooi. Met de installatie en beëdiging van de wethouders.
0: Dank u wel, dan gaan we dat doen. En dan verzoek ik de vier wethouders die het bijna zijn om met mij naar het midden te gaan om de eed, de verklaring uit te spreken. En ik verzoek alle aanwezigen op te staan.

0: Hoor even wat... Ja, nu heb ik geluid. Dank. De blik van de griffier was al voldoende om de microfoon aan te krijgen. Dat is toch knap. Zo. Alvorens hun functie volledig te kunnen uitoefenen... dus met inbegrip van het kennisnemen van geheime informatie... leggen de wethouders in de raadsvergadering in handen van de voorzitter... de volgende eed of belofte af. Ik zweer of verklaar dat ik om tot wethouder benoemd te worden... rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook... enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer of verklaar en beloof dat ik... om iets in dit ambt te doen of te laten... rechtstreeks, nog middelijk, enige geschenk of enige belofte heb aangenomen... of zal aannemen. Ik zweer of beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet... dat ik de wetten zal nakomen... en dat ik mijn plichten als lid van het college van burgemeester en wethouders... naar eer en geweten zal vervullen. Wat is daarop uw antwoord? Jordan van der Haas.
1: Zo waarlijk helpt mij God Almachtig.
0: Robin Kersbergen.
1: Zo waarlijk helpt mij God Almachtig.
0: Jan Leenert van de Heuvel.
2: Zo waarlijk helpt mij God Almachtig.
0: Remco Thijssen. Mooi. Applaus.
3: Hartelijk dank. Dankjewel.
0: En volgens mij wilde wethouder Van de Heuvel iets kort tegen alle aanwezigen zeggen. En dan, maar dat is een heel ervaren wethouder, dus kort zegt kort.
4: Moeten wij gaan zitten?
5: Nou, ik gun het mijn collega's ook. Maar voorzitter, laat ik dit zeggen. Op dit moment zou ik het betreuren als ik niet God zou mogen danken... voor alles wat hij mij royaal de afgelopen jaren gegeven heeft... om dit mooie werk te mogen doen. En te zeggen, wat ik net ook heb uitgesproken... dat ik bid om zijn zegen en hulp. Dat wens ik ook overigens het hele college en de hele raad toe. Ik wil ook heel graag de raad bedanken voor het unanieme vertrouwen. Daar ben ik heel blij mee. Ik wil u daar graag iets voor teruggeven. Ik kan niet beloven dat het in de vorm van kaas is. Maar het is wel erg waardevol. En dan natuurlijk moet ik hier ook zeggen dat ik erg dankbaar ben... voor de steun die ik steeds heb genoten en nog hoop te genieten van de thuisfront. Ook aanwezig Helene, Christiane, Laurens. Het gaat niet zo vaak over politiek, maar de laatste tijd wat meer. Dat is mooi om te zien. Maar zonder die hulp en steun thuis gaat het niet... Als ik af en toe met mijn hoofd ergens anders zat... bij moeilijke vraagstukken en jullie hadden daar begrip voor... ben ik daar nu nog jullie erkentelijk voor. Verder ben ik blij met de taak die we weer nu op onze schouders hebben gekregen... die niet eenvoudig zal zijn, ook niet op het gebied van ruimte en wonen. Maar het lijkt erop dat de provincie in ieder geval... je moet altijd de lichtpuntjes ook zien, ons vandaag een beetje wil helpen. Dus voorzitter, ook daar ben ik dankbaar voor. Tot zover, dank u wel.
0: Dank. En volgens mij met de mooie woorden van wethouder Van Heuvel... ook voor de andere partners, Bart, Manon, Wendy... wat belangrijk is om het samen met elkaar te doen... en een goede thuissituatie hebben. Helemaal mee eens.
6: Nou, hier komt het.

U kunt weer plaatsnemen. En het bosje mag u meenemen. U mag het ook hier in het water zetten als dat fijner is. Maar u mag het ook meenemen hoor. Maar het zit altijd in de weg. Dus.

0: Zo, er vindt wat wisseling van de wachtplaats. Daarachter is de tafel van de portefeuillehouders, de wethouders. Daar is net een wisseling plaatsgevonden. Maar natuurlijk ook hier in de raadszaal. Want twee wethouders waren raadslid. En dat raadslidmaatschap voor wethouder Van de Heuvel en wethouder Kersberg is hiermee gestopt. Ontstaan daardoor raadslid Thijssen is wethouder geworden. Staat om te staan drie vacatures. Dus daar gaan we nu naar kijken. De benoeming van de heren Kersberg, Van de Heuvel en Thijssen, drie vacatures, respectief de VVD, SGP en burgerbelangenbodegaar van Reewijk. De eerstvolgende kandidaten op de kieslijst van deze drie partijen zullen de vrijgekomen zetels innemen. Dat betreft de heer Laurens van de Heuvel, de heer Gerrit Weerheim en de heer Roland van Rossum. Maar ook voordat we dat kunnen doen, kijken we weer reikhalzend naar mevrouw Jonker, die als voorzitter van de commissie geloofsbrieven daar een oordeel over kan geven. En nu het woord.
1: Dank u wel, voorzitter. Nou, namens de commissie geloofsbrieven kan ik aangeven dat de geloofsbrieven van de heren Van de Heuvel, Weerheim en Van Rossum zijn onderzocht en volledig in orde zijn bevonden. De commissie heeft geen bedenkingen tegen hun toelating tot de raad en adviseert de raad in te stemmen met de beëdiging van deze nieuwe raadsleden. Mooi is dat zij na een situatie waarin dit afhankelijk niet vanzelfsprekend leek, nu alsnog hun plek in de raad kunnen innemen. Dat maakt deze beëdiging denk ik heel erg bijzonder. Ik wens hen veel succes, wijsheid en plezier toe in hun werkzaamheden voor de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk.
0: Dank u. Dan is er geen beletsel om deze drie mensen tot raadslid te installeren. En dat gaan we dan ook weer hier in het midden doen. Ik verzoek alle aanwezigen daarvoor te gaan staan.
2: Je mag hem helemaal naar voren schuiven hoor. Want,
0: Alvorens hun functie volledig te kunnen uitoefenen, dus met inbegrip van het kennisnemen van geheime informatie, leggen de raadsleden in de raadsvergadering handen van de voorzitter de volgende belofte of eed af. Ik zweer of verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voornemens zal ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer of verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof of zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen, omdat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Was erop uw antwoord.
3: Waarlijk helpen mij God Almachtig.
4: Dat verklaar en beloof ik.
5: Zo waarlijk helpen mij God Almachtig.
0: Van harte gefeliciteerd.

0: Ja, even een beetje aan de kant.
1: De media lukt goed, hè? Ja, ja, dat...
2: Ze luisteren, maar dat is ook al...
3: apart. Ja.

En blijf lachen. Iedereen gelukkig zo goed in beeld hebben? Ja? Dan kunt u plaatsnemen op uw stoel. Yeah.

0: moesten even weer de aangepaste presentielijst steken, omdat we nu 3 nieuwe raadsleden hebben. En voor het volgende agendapunt hebben we natuurlijk weer alle raadsleden in positie.
1: Hier, daar zitten. Hij is pers geworden. Hij is even weg.

0: Dames en heren, mag ik uw aandacht? We gaan nu naar agenda punt 14. Dat is de wijziging van afvaardiging commissieleden. Er zijn 17 commissieleden voorgedragen. De commissieleden mogen de cirkel plaatsnemen voor hun eigen fractie. Dus als u zo zou willen gaan staan voor uw eigen fractie, dan zijn we met z'n 17e. En dan is namens de CDA de heer Reinde van Molenbroek, namens de VVD mevrouw Denem van der Linden, de heer Rondevos en de heer Jens Kila, namens de SGP de heer Niels van Vliet, de heer Koert Balde en de heer Hendrik van Beek, namens de burgerbelangenbode Graven Reewijk, de heer Henry Blijleven en de heer Henk Rijkhuizen, namens D66 mevrouw René Abe en de heer Sander de Kooi, namens PRO de heer Sjouk Jonker, de heer Peter Kleiweg en de heer Bob Smit van Rooyen, namens ChristenUnie, de heer Johan Langelaar, de heer Tom Kalkman en de heer Mark Noord. En ze staan er al mooi, maar nu kijken we weer naar de commissie geloofsbrieven, mevrouw Jonker. Voordat we aan de slag gaan, mevrouw Jonker, wij zien elkaar net nog, aan u het woord.
1: Dank u wel, voorzitter. Het is trouwens meneer van Prooyen, niet meneer van Rooyen. Dat kan ik dan toch niet helemaal, ik moet wel securen, hè? Goed, vandaag beëdigen we 17 nieuwe commissieleden. Ik herhaal 17 nieuwe commissieleden. Ik vind het een mijlpaal. Een bijzonder moment, want met hun benoeming versterken zij onze gemeentelijke organisatie en daarmee ook onze lokale democratie. Een mix van jong en oud, oude bekenden en nieuwe aanwas. Als commissieleden gaan zij zich inzetten voor de voorbereiding van belangrijke onderwerpen die onze gemeente raken. Dat vraagt betrokkenheid, verantwoordelijkheid en bereidheid om tijd en energie te investeren in het algemeen belang. De commissie geloofsbrieven heeft de stukken van de voorgedragen commissieleden onderzocht. We zijn er lang mee bezig geweest, maar uiteindelijk kwam eruit dat er voor niemand een belemmering is om door over te gaan tot de beëdiging van deze mensen. Dus, voorzitter, u kan.
0: Dank u. Allemaal inclusief de heer Bob Smit van Prooyen. Goed gehoord. Nee, fijn allemaal. Ik verzoek alle aanwezigen te gaan staan. Dan ga ik in het midden de eet belofte voor.

0: Dat is wel mooi symbolisch ook. Dat u voor uw fracties staat. Ik ga zo de eedsbelofte voorlezen. En dat er zoveel mensen zijn, zal ik straks uw reactie erop. Hè? Zo waarlijk helpt mij God almachtig met het opsteken van twee vingers van de rechterhand. Of dat verklaren, beloof ik. Zal er één voor één bij u langs gaan en u in de microfoon de kans geven dat te zeggen. Dan weet u even hoe het gaat. Alvorens hun functie volledig te kunnen uitoefenen. Dus met inbegrip van het kennisnemen van geheime informatie leggen de commissieleden, die geen lid van de gemeenteraad zijn, in de raadsvergadering in handen van de voorzitter de volgende eed of belofte af. Ik zweer of verklaar dat ik om tot commissielid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer of verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enig belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer of beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet. Dat ik de wetten zal nakomen. En dat ik mijn plichten als lid van de commissie naar eer en geweten zal vervullen. Als er op uw antwoord.
1: Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
2: Dat verklaar en beloof ik.
3: Dat verklaar en beloof ik.
4: Dat verklaar en beloof ik.
5: Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
6: Zo waarlijk help mij God almachtig.
7: Zo waarlijk help God mij almachtig.
8: Zo waarlijk help mij God almachtig.
9: Zo waarlijk help mij God almachtig.
10: Zo waarlijk help mij God almachtig.
11: Dat verklaar en beloof ik.
12: Dat verklaar en beloof ik.
13: Dat verklaar en beloof ik.
14: Zo waarlijk help mij God almachtig.
15: Dat verklaar en beloof ik.
16: Dat verklaar en beloof ik.
3: Dat verklaar en beloof ik.
0: Mooi. Applaus. Dan komen er wat bloemen langs en een fotomoment. Maar ik denk dat u dan met elkaar een beetje moet inschikken hier zo. Dat de fotograaf aan die kant staan.
17: Een
18: Ja. Feest van de lokale democratie.
0: Ja.
18: Zo van de commissie.
0: Ja.
18: Zie ze maar eens terug.
0: Ja, zeker.
19: En de vader zit er lekker in. Dan denk je dat het een beetje kort houdt halen van achteraf nog.
0: Jammer, hè? Er zijn twee mensen aangeschoven. De term kort.
20: Ik ga mij binnen de 60 jaar met talentontwikkeling en ook vrouwen.

0: Dann ganz schnell.
1: Dames en heren, ik begrijp dat er heel veel is om elkaar te feliciteren. Het zijn mooie momenten. Toch wil ik nog een aantal besluiten van uw raad. En dan beloof ik dat na

geloofszin. Benoemd. Benoeming voorzitters 2026-2030. Benoemd. Benoeming leden commissie integriteit. Benoemd. Dank daarvoor. Dan gaan we naar agenda punt 16. De afvaardiging van de raads- en collegeleden naar verbonden partijen. En dat betreft twee raadsbesluiten. Het eerste raadsbesluit is de afvaardiging van raadsleden naar verbonden partijen. Kijk even rond. Vastgesteld. De tweede, de afvaardiging van een collegelid naar Femwerk. Daar moet ik iets even over zeggen. Dus het nodig over gemaild, gereageerd naar elkaar. Het raadsbesluit stelt voor om, hij staat bij mij beoogd wethouder, maar ja, het is nu wethouder van de Haas, te benoemen als lid van het algemeen bestuur van Femwerk. Er zal vooralsnog geen raadslid afgevaardigd worden. In de raad van 24 juni kan dan nog een besluit genomen worden over de definitieve afvaardiging. Op deze manier is Bodegraaf Reewijk vertegenwoordigd bij de vergadering van het algemeen bestuur, waarin onder andere de begroting van Femwerk wordt vastgesteld. Akkoord? Kijk even rond. Ja? Daarmee vastgesteld. Dank u. Dan gaan we naar het laatste agendapunt. Het agendapunt van het afscheid van wethouders Knol en wethouder De Vries. En dan hebben we wat speeches. En er werd door sommige oud-gedienden al gezegd, hoe lang gaat dat duren? Dat gaan we zien. Dit is hun laatste moment. Dus ik zal kort iets zeggen. Dan zal de heer Mukkelman, wethouder Knol, oud-wethouder Knol, toespreken.

0: Dan zal de heer Otting, oud-wethouder De Vries, toespreken. En dan krijgen ze beide kort en krachtig kans voor een dankwoord. Ja. Nou. Ja.
1: Ook zonder microfoon kan het.
0: Maar.
2: Wat wil je doen dan? Ja.
0: Beste Dirk-Jan en Ellie. Ik heb een aantal jaren sinds januari 2023 in het college nauw met jullie mogen samenwerken. Ik ben onder de indruk van jullie inzet, jullie vasthoudendheid. Het komt diep van binnen bij jullie. Het belang wat jullie zien voor het openbaar bestuur, van de onderwerpen die hier gaan. En eigenlijk is weinig jullie te veel. Er kan altijd nog wat bij, als het maar om die inhoud, als het maar om die onderwerpen gaat. Dus heel veel daadkracht, heel veel slagvaardigheid. En ik heb wat mooie informatie gekregen, Ellie, over dat je 26 maart 2014 begonnen bent als raadslid fractievoorzitter, dat je lid was van het presidium, voorzitter van de tijdelijke commissie participatie, die volgens mij bijzondere resultaten heeft gedaan, en sinds 1 juni 2022 wethouder. En ja, jij houdt ook wel van het goede leven. Je woont op een bijzonder mooie plek samen met Hans. Ik probeer daar regelmatig met de roeiboot langs te gaan. Dat is genieten. En dank. Bas zal zo wat meer, de heer Otting zal zo wat meer over de inhoud vertellen. Maar het was een genot om jouw daadkracht en jouw collegialiteit, ook de sociale kant, zien wat mensen nodig hebben, om dat te zien. Dus dank daarvoor. En dan gaan we wethouder Knol, oud-wethouder Knol. 16 maart 2006, commissie, lid, bestuur en middelen. Ja, dat is gewoon 20 jaar geleden. Ja, zo lang al actief. Van 2011 tot 2014 raadslid. Ik zie hier lid van de auditcommissie. Eenmalig voorzitter van die auditcommissie. Commissielid bestuur en financiën. En wat ik ook wel mooi vond, voorzitter van de efficiëntiecommissie. In 2011.
3: Kort bestaan.
0: Heeft heel kort bestaan. Heel efficiënt was die commissie. En wethouder vanaf 20 mei 2014. Dus ruim 12 jaar. Wethouder Knol, oud-wethouder Knol, stond vooral bekend bij ons als DJ. En is heel lang actief geweest. Erg betrokken bij de onderwerpen, maar vooral ook bij sport. Er zijn weinig Olympische Spelen waar hij niet bij is geweest. En u denkt, gezien zijn atletische karakter, maar vooral als toeschouwer. En door corona of andere omstandigheden kon er enkele keer er niet bij zijn. Maar winterspelen, zomerspelen, altijd aan de slag. Je stond ook wel bekend, als je daar aan de wethouderstafel zat, dat je zo betrokken was op sport, dat je je favoriete club van Rotterdam-Zuid, iets met woorden en daden, maar nou ja, iets van de, dat je die ook nog wel eens aan het kijken was en zelf wel eens de griffier heeft gevraagd de camera iets omhoog te doen, zodat de inwoners thuis dat niet konden zien. En ook je was voor de waarnemend burgemeester voor mij, die is jouw grootste fan. En dat zou ook wel eens kunnen door dat jij de hond regelmatig hebt opgevangen. Van Dirk-Jan Knol kunnen we veel zeggen, maar niet dat hij afscheid van de regio neemt. Want ja, hij heeft gekozen om eigenlijk dichterbij te gaan werken.
3: Zeker.
0: Ja. Hij woont in Reewijkdorp, maar het gemeentehuis van Waddinxveen was zelfs nog dichterbij. Dus ja, dus je gaat verder, we blijven je tegenkomen. Maar dank voor al jouw inzet. De heer Mukkelman, mag ik u het woord geven?
4: Dank u wel, voorzitter. We hadden misschien wat dingen moeten afstemmen. Dirk-Jan, 12 jaar wethouder. 3 raadsperioden. Wie houdt dat vol? Ja, jij dus. En dat in een vak waarin je nooit voor iedereen tegelijk het goed kunt doen. Dat heb ik afgelopen periode ook gezien. En dat heeft indruk op me gemaakt. Het heeft me geïnspireerd hoe je bleef staan, terwijl het geen makkelijke besluiten zijn geweest die je hebt genomen. Dat zeg ik uit de grond van mijn hart. Het is geen baan voor jou, het was een roeping. En het is een roeping. Je begon ooit, en nou heb ik het even opgezocht, als kaaspoetspakhuisknecht. Alle, wacht. Hier in Bodegraven. Daarna een carrière in de vliegtuigonderdelen, de hele wereld over. En toen koos je voor iets heel ingewikkelders dan een vliegtuig. De gemeentepolitiek. Je portefeuille was er ook naar. Wonen, ruimtelijke ordening, handhaving, het sociaal domein, agrarische zaken, sport en alles eromheen. Je hebt je lokaal, provinciaal, landelijk gemanifesteerd als een ongelofelijke netwerker. Daar hebben wij heel veel plezier van gehad de afgelopen tijd hier in de gemeente Bodegraven-Reewijk. 8 aandachtsgebieden waar de meeste mensen al moe van worden als ze alleen al het lijstje horen. Jij stond er. En over sport gesproken, je had die portefeuille, maar de sport zelf beoefen je naar verluid vooral passief. Nou ja goed, het is al genoemd als groot liefhebber van de Olympische Spelen die het liefst in het echt bijwoont. Dat is eigenlijk de ideale wethoudersport. Alle wedstrijden zien en geen enkele blessure. Ik heb je leren kennen als wethouder toen jij een mening begon te ontwikkelen over het zwembad de Vuut. En het bijzondere vind ik ook dat nu in het coalitieakkoord een foto van zwembad de Vuut de voorkant prijkt. Je hebt een ander zwembad ook in het dossier, de Kuil. Zoals Els Olikiewicz ooit zei, de bodemloze kuil. Ook dat was niet makkelijk voor je. Wat ons vooral is bijgebleven is je energie en betrokkenheid. Of het nu ging om woningbouw, om de huisvesting, op het nestpad, of om de zorg voor onze ouderen. Je dook erin, niet vanaf de zijlijn, maar met voeten in de klei, en altijd vanuit de waarde die je van huis hebt meegekregen. In al onze fractievergaderingen kwam die ondertoon ook wel naar boven. Waarom je dit doet. Met vuur en met vlam, met betrokkenheid. En wat ik zo moedig vond, en dat merkte ik nu ik een beetje heb leren snuffelen aan de lokale politiek. Je zoekt op hoofdlijnen een akkoord, je vindt elkaar. En als je dan kijkt naar wat jij hebt gedaan, je hebt gewoon dingen meetbaar uitgesproken. Neem nou de woningen van de afgelopen 4 jaar. Je hebt gewoon knijterhard een getal gezegd. En met zo'n politieke sensitiviteit is dat best moedig. Want jij wist ook wel, dat zou het misschien niet kunnen halen. Maar je hebt het gewoon gezegd. De landelijke televisie citeerde jou met die daadkracht. En dat is moedig. Want ja, nogmaals, ik zei het al, het is niet altijd even makkelijk. Want je kan niet iedereen te vriend houden. En daar heb je nooit voor gekozen. En dat vind ik altijd heel bijzonder. Je stopt hier, en dat vind ik ook zo mooi, omdat je vindt dat je ruimte moet maken voor nieuw bestuurlijk talent. Dat waren letterlijk jouw woorden. En dat zie je. Je laat zien dat het je nooit om de stoel ging, maar om de zaak. En nu Waddinxveen, een groeigemeente, zeggen ze. Nou, als er iemand verstand heeft van groei, van bouw en van sociaal domein, dan ben jij het. Onze buren boffen. In de column in de Kijker Bodegraven-Reewijk van deze week staat: politiek is een proces, geen project. Je hebt op veel terreinen een belangrijke rol gespeeld in het lange proces hier, met jou hier in de raad, als wethouder. Dirk-Jan, namens de hele fractie, dank voor 12 jaar inzet voor onze dorpen. We laten je met pijn in het hart gaan, maar gelukkig blijf je gewoon in Reewijkdorp wonen. We houden je in de gaten. Het allerbeste in Waddinxveen. Ga er iets moois van maken. Een goede buur is beter dan een verre vriend. Dank je wel.
2: De heer Otting, aan u het woord.
3: Dank u wel, voorzitter. Ellie, wat een verschrikkelijk gek idee dat jij straks niet meer in deze zaal zit. Want 12 jaar geleden liep jij hier voor het eerst als raadslid naar binnen. Als nieuwe partij in de raad, samen met Meike toen. Met 2 zetels. En wat zei je daarover? Ja, dat is heel gewoon. Want D66 hoorde gewoon mee te doen, vond je. En dat was meteen de kern van alles wat daarna kwam. Want dat gewoon meedoen, dat heb je volgehouden. Door dik en dun, ook toen net na de verkiezingen daarna het maar 1 zetel werd. En dat was zwaar. 1 zetel, 1 gezicht, 1 fractie van precies 1 persoon. Je deed de begrotingen, je nam initiatieven, je wist hoe niet tegen dingen te zijn, maar voor. En dat is trouwens een les die we als fractie nog steeds graag volgen. Je was overal bij. En je was daarnaast ook nog eens een graag geziene collega voor iedereen in deze zaal. Dat is niet niks. Daarna werd je wethouder. En misschien weet niet iedereen dat Ellie eigenlijk helemaal geen wethouder wilde worden. Ze wilde eigenlijk gewoon graag door in de raad, want daar had ze het heel erg naar haar zin. Maar langzaam maar zeker hebben wij als D66 en ook de andere partijen haar overtuigd dat zij de juiste vrouw op de juiste plek zou zijn. En toen ze eenmaal ja zei, toen deed ze het op de enige manier die Ellie ook kent, met lijstjes. Want, dat moet ik wel even uitleggen, Ellie heeft lijstjes. Ellie leeft bij lijstjes. Aan het begin van haar wethouderschap maakte ze een lijstje met beloftes. En ze zorgde er keer op keer voor dat ze die na kon komen. En die beloftes waren niet de makkelijkste. De lokale pers schreef er destijds over, en dan citeer ik: de lijsttrekker van de kleinste partij krijgt de zware portefeuilles financiën, personeel, onderwijs en cultuur toegewezen. Dat met een gemeenteschuld van meer dan 170 miljoen... discussies over de gemeentelijke organisatie en het Evertshuis op de agenda. Dat is nogal wat. Opvallend, noemde de krant het. Nou, ik zou zeggen moedig ook. Al werd het ook een beetje veroorzaakt doordat Ellie steeds haar hand bleef opsteken bij het verdelen van de portefeuilles. Maar Ellie deed het gewoon. Financiën, cultuur, onderwijs, participatie en nog veel meer. Moeilijke dossiers, ingewikkelde afwegingen en ook geen enkele garantie dat het zou lukken. Maar ze pakte het op, stuk voor stuk. En ook als het moeilijk was, als het publiek voor de ingang stond, liep Ellie toch gewoon naar binnen. Dwars door het publiek, niet via een zijdeur. Ze nam het zoals het kwam en ze bleef luisteren. Ook als het hart tegen hart ging. Ze ging niet weg, ze bleef staan. En dat is misschien wel het moeilijkste wat je als bestuurder kan doen. Niet weglopen, maar blijven luisteren en blijven handelen. En daarbij bleef Ellie altijd zichzelf. En dat brengt mij wel even bij een wijze les die ze mij leerde. Blijf lachen, Bas, zei ze, want mensen luisteren naar je als je lacht. Nou, dat is geweldig advies. Ik gebruik het nog steeds, al is het soms met kiespijn. Wat ze er niet bij vertelde, is dat zij zelf dat advies ook heeft moeten aanleren. Want Ellie is ontzettend direct, helder en duidelijk. En dat zijn grote kwaliteiten. Maar voor mij persoonlijk geldt ook, een gesprek met Ellie waarin we het niet eens waren, was niet per se een theekransje. Het kon knisperen, het kon vonken en soms kon het een klein beetje knallen. Maar de volgende ochtend belden we elkaar dan op. Niet om gelijk te krijgen, maar gewoon omdat we verder willen. Samen. En dat deden we dan ook. Inmiddels heb ik dat ook gewoon ingepland. Een gesprek met Ellie en dan de volgende dag plan ik een kwartiertje. Zo. Dat werkt prima. Maar serieus. Het feit dat we beide, dat we altijd samen verder gingen, dat zegt wat over haar. Dat zegt heel veel. En over hoe je 12 jaar lang, want zo lang werken we al samen, door één deur kunnen blijven gaan. En dat klinkt klein, maar dat is het niet. Want niet iedereen kan dat. Niet iedereen belt de volgende dag om samen verder te gaan. Ellie wel. En dat is misschien wel het mooiste wat ik over onze samenwerking kan zeggen. En die samenwerking is ook verbindend. Een mooi voorbeeld vind ik de dames in de raad. En nu verklap ik misschien een klein geheim, maar er is een appgroep van de dames in de raad. Dat heb ik van horen zeggen. Daar zitten de voorspelbare namen ook in. En als die zullen vast aangevuld worden na vandaag. Ellie heeft erin gewerkt in het samenbrengen van die dames. Dwars door de fracties heen. En dat is het zoeken van verbinding wat ik vaak bij haar heb gezien. Dat is het stille werk. Maar niet minder belangrijk. Dan wil ik het nog heel even hebben over Hans. En voor een keer niet over onze Hans, maar haar Hans. Waar is jouw Hans? Ja, daar is haar Hans. Hans, ik heb goed nieuws en ik heb uitdagend nieuws. Het goede nieuws is, jouw vrouw gaat met pensioen. Het uitdagende nieuws, ze heeft al een lijstje. Vakanties, zeilen, kinderen, kleinkinderen en alles wat jullie samen gaan doen, staat daarop. En ik ben blij, echt heel blij, dat jij en de kinderen en de kleinkinderen, die altijd alle belangrijkste in haar leven waren, nu ook qua tijdsbesteding bovenaan gaan staan. Als D66 zijn we ook heel blij dat we nog op het lijstje mogen blijven staan. Als klankbord en als betrokken toeschouwer en als iemand die af en toe de telefoon oppakt als het knispert. Dat waarderen we meer dan je weet. Ellie, namens D66 Bodegraven Reewijk, dank je wel. Voor de lijstjes, voor het doorzetten en voor de lach die je hebt leren inzetten. En voor alle telefoontjes de ochtend erna. Ik hoop dat je gaat niet genieten van je pensioen, al ken ik je een klein beetje en zal je toch wel druk blijven. Dank je wel.
2: Dan nu het dankwoord van de oud-wethouders. Oud-wethouder Dirk-Jan Knol.
5: Ja, dank u wel. Ik ben eigenlijk een beetje stil van alle woorden. En als je dan zo je gedachten even laat gaan over wat er allemaal gezegd wordt, dan is het ook wel goed om te zeggen dat, ja, dat het heel mooi is dat dat herkend wordt. Want wethouder zijn, dat ben je eigenlijk namens een partij. Maar je bent het voor de hele gemeente. Je bent het ook voor de hele gemeenteraad. Het is een eenzaam beroep, zeg ik wel eens. Omdat, ja, je hebt wel je portefeuilles en je hebt je college. Maar veel dingen moet je toch zelf doen. En zeker als het moeilijk wordt, dan komt er veel op je af. En dat is niet altijd makkelijk. En dan is er hopelijk nog een thuisfront wat je kan steunen. Is er een fractie die om je heen gaat staan. Maar het is best een lastig beroep. En toch is het belangrijk als je weet dat, waarom ben ik de politiek ingegaan? Omdat ik denk dat onze gemeente, onze samenleving, dat die heel belangrijk is. Het gaat om de mensen die er wonen. Van kleine baby die geboren wordt. Van kinderen die spelen op straat. Van jongeren die naar school gaan. Van jongeren die uitvliegen. Mensen die woning zoeken. Die opgroeien. Die naar sportverenigingen gaan. En ouder worden. Met pensioen gaan. Weer samen leven met elkaar. Maar ook die eenzame ouderen, de mensen die zorg hebben, de mensen die afhaken, de statushouders die hier komen, de vluchtelingen die hier komen, de arbeidsmigranten die hier komen, allemaal in die kleine samenleving van Bodegraven-Reeuwijk. En ik ben de politiek ingegaan omdat ik denk dat we met elkaar een heel fantastische samenleving kunnen vormen en dat we dat met deze gemeente daar ook een stukje beter in kunnen maken. En dan moet je kiezen waar je talenten liggen. Nou, die liggen bij mij niet bij het schoonmaken van de stoepjes, maar liggen vooral bij het besturen. En dat betekent dat ik met heel veel plezier gewerkt heb aan het beter maken van die samenleving voor onze mooie gemeente. Dat mocht ik doen namens mijn fractie. Heel erg bedankt voor al die jaren steun die er is geweest. Maar ook van de hele gemeenteraad. Want je bent wethouder voor een hele gemeenteraad. Maar vooral voor die mensen die hier wonen. Jullie mogen trots zijn op deze gemeenteraad met elkaar. Ik hoop de afgelopen 12 jaar. Tuurlijk, inhoudelijk zijn er verschillen, maar het is altijd op een goede manier gegaan. Ik heb me hier altijd veilig gevoeld. Ik heb me altijd ondersteund gevoeld. We hebben soms moeten zoeken naar meerderheden. Gaat ook wel eens een keer niet goed. Ook dat accepteren, maar er was ook al begrip voor. Ik heb dat met veel plezier gedaan. Ik dank jullie heel hartelijk voor de samenwerking. En ik hoop op een hele mooie toekomst met al die mensen die vandaag hier gekozen zijn en die het stokje overnemen. Dank jullie wel.
2: Oud-wethouder Ellie de Vries.
6: Dank u wel. Bas, dank je wel voor de mooie woorden. En ja, soms denk ik ook wel rake typeringen. Die lijstjes, daar ben ik van. Ik wist toen ik hier begon als wethouder dat ik dit maar 1 periode zou doen. Eigenlijk had ik gezegd misschien maar 2 jaar. En dat had ook te maken met mijn Hans. Hij is 7 jaar ouder dan ik, je zou het niet zeggen, hè. Maar wij hadden elkaar ook beloofd om nog iets moois te doen met elkaar. En veel mooie dingen ook met elkaar te doen. En ja, je neemt dan toch een gokje als je op wat oudere leeftijd dan aan zo'n baan begint. En ik wilde niet dat ons geluk samen in de weg zou staan. En toch is het heel verleidelijk om dan door te gaan. En dat heeft te maken met de dynamiek hier, met de portefeuilles die ik had. Met de raad die mij ook eigenlijk altijd wel tegemoet gekomen is. In ook lastige dossiers, waarvoor dank. Mee heeft gedacht om uiteindelijk ook te komen tot een mooi besluit. Het college, waarin ik altijd vond dat we meer een team moesten worden dan we waren. Terwijl Jan Leendert al lang zei van we zijn meer team dan ik ooit ben geweest als college. Dus wat zeur je nou? Maar goed, dat is dan ook mijn innermie die graag wil dat iedereen het goed heeft. En dat we een goed samenwerkend team zijn. Doordat ik maar 4 jaar had, had ik van tevoren inderdaad wel weer een lijstje. En dat lijstje heet het coalitieprogramma. En kijk dan bij die portefeuilles en wat we allemaal beloofd hebben. En dan heb ik echt wel geprobeerd om, nou ja, daar toch wel het een en ander, niet in mijn eentje, maar met elkaar samen chocola van te maken. En ik wil toch 4 dingen noemen over de 4 portefeuilles die ik had. Het prachtige IHP wat er ligt, waardoor we gewoon eigenlijk bijna alle kinderen nu weer onder een schooldak hebben en les kunnen geven. En ook het onderwijsachterstandenbeleid op de kaart is gezet. Een cultuurvisie waar per 1 juli echt een ambtenaar op komt. En nou, heel fijn voor Jordan dat hij daar ook gebruik van kan gaan maken. En ook uiteindelijk tot een voorstel voor het Evertshuis hebben kunnen komen vanuit het college. En ik hoop dat u daar snel mee verder gaat als raad. In de zin van, het heeft urgentie. Er staan een paar mooie dingen op het spel. En het zou fijn zijn als jullie daar met z'n allen een mooi besluit over zouden kunnen nemen. Verder is de organisatie in transitie, zoals gewenst, van zelfsturend naar meer structuur. De mensen zijn daar echt een eind op streek met het doel wat we willen bereiken. En ook heel fijn dat daarvoor het geld ter beschikking is gesteld door deze raad. Of de vorige raad, moet ik misschien wel zeggen. En last but not least, financieel herstel. En daar waren we met name voor aangetreden. En ja, het is, de jaarstukken komen naar u toe. Hopelijk morgen, want ze zijn klaar. Maar we zaten nog even met een aanbiedingsbrief en een persbericht daarover. We gaan van 154 miljoen naar 134 miljoen als het gaat om onze leningenportefeuille. En dat is 20 miljoen minder. Ik las vandaag ook een bericht over Zuidplas. En die gaan 7 miljoen extra schuld krijgen. Daar waar wij over afgelopen jaar 7 miljoen minder schuld hebben gekregen. De leningportefeuille is niet het enige. Hè? De nieuwe coalitie heeft ook al aangegeven. Wij gaan ook met andere cijfers werken. Zoals een schuldquote, netto schuldquote. Ja, die staat op dit moment erg laag. En ja, er komen een hoop investeringen nog weer aan. Dus hij gaat nog wel weer iets omhoog. Hogere reserves hebben we. Een beter weerstandsvermogen. Dus ik denk dat we met z'n allen echt een behoorlijke klus hebben geklaard. En tegelijkertijd, het woord klaar is niet van toepassing. Want we zijn er nog niet mee klaar. Dit zal echt nog een proces zijn wat verder moet gaan. En daarom wil ik straks aan Remco Thijssen overdragen dit mooie cadeau wat ik ooit van Jacob Biemond heb gekregen. En dat is een sextant, hè, is het, om je koers te bepalen en te kijken of je nog op koers ligt. Nou, ik hoop dat jij aan de hand van dit ingewikkelde instrument toch ook op koers kan blijven met het college, met de raad, als het gaat om onze financiën. Want als we die wat beter nog onder controle krijgen, dan kunnen we hele mooie dingen, nog meer mooie dingen doen. En dan rest mij eigenlijk niks anders dan iedereen te bedanken. Niet alleen de Griffie, die hier al die jaren zo goed heeft gezorgd voor ons, voor de raadsleden, voor de collegeleden. Maar ook de raad zelf voor het meedenken, meebeslissen, meedoen. De werknemers van deze organisatie, die ik een zeer warm hart toedraag. En last but not least, ook alle inwoners van Bodegraven en Reewijk. Daar waar ik nooit heb bedoeld dat het Evertshuis zou sluiten, en dat toch niet over heb kunnen brengen, hoop ik echt dat ook het Evertshuis hier een mooie toekomst nog steeds tegemoet gaat. En ja, ik wil heel graag mijn D66-fractie bedanken, want ik had het misschien zwaar af en toe als eentje als fractievoorzitter of daarvoor met 2. Maar oppositie voeren is echt makkelijker dan coalitie zijn. Maar dat ontslaat je niet van de plicht zoals wij als D66 nou eenmaal ook graag willen zijn. Het kan wel denken en het positief en constructief meedenken. Ik wens u allen heel veel succes de komende periodes hier. En ik zal het met graagte volgen. Dank u wel.
7: Ik sluit de vergadering. Ik nodig iedereen uit voor de borrel, hapje en drankje. Dank u wel.

0: tik tok, tik tok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: De regioagenda.
3: De havendagen worden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5.
4: Op 7 juni is het weer tijd voor de GP van Monaco bij F1 Café in de zon. Een echt spektakel op het krappe stratencircuit. Bij de een geliefd, bij de ander gehaat. Wie houdt zijn bolide uit de muur? En wie steekt er als eerste over de streep? Beleef het op het grootste scherm van Bodegraven, samen met andere racefans. Zondag 7 juni van 2 tot 5 uur bij Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.

0: agenda.
1: De havendagen worden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5.
2: Op zondag 7 juni van 3 tot 5 is er een optreden van Change of Key in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Na een succesvolle kennismaking vorig seizoen komt dit trio terug met een gevarieerd programma. Verwacht bekende countryklassiekers, verrassende pareltjes en eigen nummers. Met een mix van folk, bluegrass en blues brengen ze nostalgie en ontdekking. Geniet van hun plezier, passie en humor. Entree is gratis, maar reserveer even via hetgroenehardhuis.nl. Tot zondag om 3 uur.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
1: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakten daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Regioagenda.
1: Op 7 juni is het weer tijd voor de GP van Monaco bij F1 Café in de zon. Een echt spektakel op het krappe stratencircuit. Bij de een geliefd, bij de ander gehaat. Wie houdt zijn bolide uit de muur? En wie steekt er als eerste over de streep? Beleef het op het grootste scherm van Bodegraven, samen met andere racefans. Zondag 7 juni van 2 tot 5 uur bij Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.
2: De havendagen worden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5.

0: uw agenda.
1: De Havendagen Woerden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5.
2: Zaterdag 6 juni van 10 uur tot 5 uur is iedereen welkom om het SDWA-jubileum te vieren bij Kila aan de Groendijk in Driebruggen. Vanaf 9:30 start met het opstellen en bewonderen van de Brommertocht. Het programma gaat verder met een kofferbakmarkt om 10:00, braderie en koffie met gebak om 10:30, bingo om 11:00 en de weilandspelen om 12:30. Vanaf 11:00 zijn er diverse kinderactiviteiten, zoals een silent disco, karaoke, circus étoile en illusionist Alfredo Lorenzo. Het muziekprogramma start om 3:00 met diverse artiesten, bands en DJ's. Tot zaterdag 6 juni om 10:00.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anish Haj Moussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Luister elke zaterdag.

store. There's a golden sky and a sweet silver song.

0: regioagenda.
1: Vrijdag 5 juni om 8 uur geeft muziekvereniging Oefening Baard Kunst uit Driebrugge een themaconcert Ode aan de Wierikken. Samen met het SDWA Waarder Driebrugge op het Kila-terrein. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het SDWA. Laat je verrassen door een feestelijk programma met onder andere Bella Ciao, My Way en The Greatest Showman. Het belooft een mooie avond te worden. Kila-terrein, de Groendijk 15, Driebrugge. Tot dan. Na een succesvolle wintereditie komt er nu een zomereditie van Bierloods Festival op 6 juni van 2 tot 10 uur. Geniet van de heerlijkste craftbieren met meer dan 10 topbrouwers uit de hele wereld en meer dan 70 speciaalbieren. Er is ook ambachtelijk en lokaal eten en sfeervolle muziek. Vergeet niet je ticket te regelen via bierloodsfestival.nl.

0: regioagenda.
1: Vrijdag 5 juni om 8 uur geeft muziekvereniging Oefening Baart Kunst uit Driebrugge een themaconcert Ode aan de Wierikken. Samen met het SDWA Waarder Driebrugge op het Kila-terrein. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het SDWA. Laat je verrassen door een feestelijk programma met onder andere Bella Ciao, My Way en The Greatest Showman. Het belooft een mooie avond te worden. Kila-terrein, de Groendijk 15, Driebrugge. Tot dan. Na een succesvolle wintereditie komt er nu een zomereditie van Bierloods Festival op 6 juni van 2 tot 10 uur. Geniet van de heerlijkste craftbieren met meer dan 10 topbrouwers uit de hele wereld en meer dan 70 speciaalbieren. Er is ook ambachtelijk en lokaal eten en sfeervolle muziek. Vergeet niet je ticket te regelen via bierloodsfestival.nl.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Petra en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij 1 van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hach Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot 1 graad of 13. Komende dag opnieuw regen met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Op

driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer: in het westen regen, in de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
8: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Oh.